0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De broer van topcrimineel Bolde Jos kocht onder meer bijna 300 kilo goud om geld wit te wassen, meldt het AD. Hij zou er miljoenen aan hebben uitgegeven. Ook zou hij hele dure horloges hebben gekocht. De broer van Bolde Jos werd vorige maand opgepakt in Turkije en zit sinds vorige week vast in Nederland. Er zijn 2 mannen aangehouden die worden verdacht van zeker 6 explosies in Zeeland, meldt de regionale omroep daar. Ze zijn 18 en 19 en komen uit de regio Rotterdam. De afgelopen maanden ging er 2 keer een vuurwerkbom af bij een huis in Biggekerken en 4 keer bij een huis in Vlissingen. De Britten zijn in rep en roer over een heftig filmpje dat rondgaat. Daarop is te zien hoe een man in Belfast iemand probeert te onthoofden. De dader is gepakt en wordt verdacht van moord. In Belfast en op andere plekken zijn mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het geweld, al lopen die soms ook uit op rellen. En dierenorganisaties hebben bij de rechter verteld waarom Zeeland geen damherten moet afschieten. Ze kunnen beter hekken neerzetten of de herten anticonceptie geven, zeggen ze. Zeeland zegt dat hekken slecht zijn voor andere dieren. En anticonceptie is te moeilijk, want dan moeten de herten eerst worden verdoofd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Morgen opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Vice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De broer van topcrimineel Bolde Jos kocht onder meer bijna 300 kilo goud om geld wit te wassen, meldt het AD. Hij zou er miljoenen aan hebben uitgegeven. Ook zou hij

hele dure horloges hebben gekocht. De broer van Bolle Jos werd vorige maand opgepakt in Turkije en zit sinds vorige week vast in Nederland. Er zijn twee mannen aangehouden die worden verdacht van zeker 6 explosies in Zeeland, meldt de regionale omroep daar. Ze zijn 18 en 19 en komen uit de regio Rotterdam. De afgelopen maanden ging er 2 keer een vuurwerkbom af bij een huis in Biggekerken en 4 keer bij een huis in Vlissingen. De Britten zijn in rep en roer over een heftig filmpje dat rondgaat. Daarop is te zien hoe een man in Belfast iemand probeert te onthoofden. De dader is gepakt en wordt verdacht van moord. In Belfast en op andere plekken zijn mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het geweld, al lopen die soms ook uit op rellen. En dierenorganisaties hebben bij de rechter verteld waarom Zeeland geen damherten moet afschieten. Ze kunnen beter hekken neerzetten of de herten anticonceptie geven, zeggen ze. Zeeland zegt dat hekken slecht zijn voor andere dieren. En anticonceptie is te moeilijk, want dan moeten de herten eerst worden verdoofd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Morgen opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio! Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De broer van topcrimineel Bolder Jos kocht onder meer bijna 300 kilo goud om geld wit te wassen, meldt het AD. Hij zou er miljoenen aan hebben uitgegeven. Ook zou hij hele dure horloges hebben gekocht. De broer van Bolder Jos werd vorige maand opgepakt in Turkije en zit sinds vorige week vast in Nederland. Er zijn twee mannen aangehouden die worden verdacht van zeker 6 explosies in Zeeland, meldt de regionale omroep daar. Ze zijn 18 en 19 en komen uit de regio Rotterdam. De afgelopen maanden ging er 2 keer een vuurwerkbom af bij een huis in Biggekerken en 4 keer bij een huis in Vlissingen. De Britten zijn in rep en roer over een heftig filmpje dat rondgaat. Daarop is te zien hoe een man in Belfast iemand probeert te onthoofden. De dader is gepakt en wordt verdacht van moord. In Belfast en op andere plekken zijn mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het geweld, al lopen die soms ook uit op rellen. En dierenorganisaties hebben bij de rechter verteld waarom Zeeland geen damherten moet afschieten. Ze kunnen beter hekken neerzetten of de herten anticonceptie geven, zeggen ze. Zeeland zegt dat hekken slecht zijn voor andere dieren en anticonceptie is te moeilijk, want dan moeten de herten eerst worden verdoofd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Morgen opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De broer van topcrimineel Bolde Jos kocht onder meer bijna 300 kilo goud om geld wit te wassen, meldt het AD. Hij zou er miljoenen aan hebben uitgegeven. Ook zou hij hele dure horloges hebben gekocht. De broer van Bolde Jos werd vorige maand opgepakt in Turkije en zit sinds vorige week vast in Nederland. Er zijn twee mannen aangehouden die worden verdacht van zeker 6 explosies in Zeeland, meldt de regionale omroep daar. Ze zijn 18 en 19 en komen uit de regio Rotterdam. De afgelopen maanden ging er 2 keer een vuurwerkbom af bij een huis in Biggekerken en 4 keer bij een huis in Vlissingen. De Britten zijn in rep en roer over een heftig filmpje dat rondgaat. Daarop is te zien hoe een man in Belfast iemand probeert te onthoofden. De dader is gepakt en wordt verdacht van moord. In Belfast en op andere plekken zijn mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het geweld, al lopen die soms ook uit op rellen. En dierenorganisaties hebben bij de rechter verteld waarom Zeeland geen damherten moet afschieten. Ze kunnen beter hekken neerzetten of de herten anticonceptie geven, zeggen ze. Zeeland zegt dat hekken slecht zijn voor andere dieren en anticonceptie is te moeilijk, want dan moeten de herten eerst worden verdoofd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Morgen opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er hebben toch weer mensen buiten geslapen bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hebben gemist. Een hulporganisatie heeft tenten voor ze neergezet. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 3 weken aan het maximum dat ze kunnen opvangen. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om gas in te kopen, terwijl dat in de zomer normaal erg goedkoop is. Amerika en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen op elkaar uit. Amerika voerde vannacht meerdere aanvallen uit in de buurt van de straat van Hormuz. Iran bestookte een Amerikaanse legerbasis in Bahrein. Het conflict is weer opgeleid nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. En de Oranjevrouwen zijn nog niet zeker van een plek op het WK van volgend jaar. In een kwalificatiewedstrijd wonnen ze met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg om de pool te winnen voor de rechtstreekse plaatsing. De voetbalsters moeten zich daarom gaan plaatsen via de play-offs. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden. Lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that
1: man. Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Als er nieuwe medicijnen op de markt komen, dan moeten Nederlanders daar veel langer op wachten dan andere Europeanen, meldt het AD. Dat komt omdat Nederland na een Europese goedkeuring het middel nog een keer wil testen. Het wrange is dat een paar van die medicijnen in samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen is ontwikkeld. Er is vannacht weer een bus met asielzoekers vertrokken naar de tijdelijke opvang in Rode. Daar kunnen maximaal 150 mensen opgevangen worden nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. 12 mensen misten de bus en sliepen buiten. Voor hen werden tenten geregeld door een hulporganisatie. Het was even rustig, maar Amerika en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika begon daar gisteravond mee omdat Iran een gevechtshelikopter zou hebben neergehaald. Iran sloeg daarop terug door drones op een Amerikaanse basis in Bahrein af te sturen. Wat voor schade de aanvallen hebben veroorzaakt is niet bekend. En een Canadese piloot heeft jarenlang gevlogen zonder het juiste vliegbrevet, meldt een Canadese zender. Hij zou bijna 17 jaar lang honderden vluchten voor Air Canada hebben uitgevoerd. De man wordt verdacht van fraude en het bezitten van valse papieren. De luchtvaartmaatschappij zegt dat passagiers nooit gevaar hebben gelopen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met flinke buien. Daarbij wordt het maximaal 17 graden met een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.

1, 2. 1, 2.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Wanneer er een nieuw medicijn op de markt komt, dan moeten Nederlanders er langer op wachten dan andere Europeanen. Dat is vooral het geval bij kankermedicijnen, meldt het AD. Reden is dat als er een Europese goedkeuring is, de Nederlandse overheid er ook nog eens naar wil kijken. En dat kost tijd. Minister Aartsen wil dat gemeenten strenger gaan controleren of mensen in de bijstand die uit het buitenland komen wel genoeg Nederlands kunnen spreken. Zo niet, dan moet hun uitkering omlaag, meldt de Telegraaf. Die regel bestaat al, maar in de praktijk doen gemeenten er weinig mee. In Ter Apel hebben vannacht 12 mensen buiten geslapen. Ze misten de bus naar Drentse Rode, waar de tijdelijke nachtopvang is geregeld, nu Ter Apel vol zit. Mensenrechtenorganisatie Migrate zette tenten voor ze op. Eergisteren sliepen ook al mensen buiten bij het aanmeldcentrum. Ook zij kwamen te laat voor de bus. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten lopen opnieuw op. Amerika voerde luchtaanvallen uit op Iran nadat een Amerikaanse gevechtshelikopter werd neergehaald. Iran sloeg daarna terug met aanvallen op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met flinke buien. Daarbij wordt het maximaal 17 graden en er staat een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een schietpartij in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn 12 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Het vuur werd geopend in een sloppenwijk. 10 zwaar bewapende mensen stapten uit een witte auto en begonnen op woningen te schieten. Ze vluchtten daarna in dezelfde auto weg. Er is nog niemand aangehouden. Gemeenten moeten checken of statushouders met een uitkering wel genoeg Nederlands spreken, maar dat doen ze amper. Daarom komt minister Aartsen met strengere regels, heeft de Telegraaf gehoord. Als iemand niet aan de taaleis voldoet, gaat er 40% van de uitkering af. Als er geen verbetering komt, vervalt die helemaal. Het conflict tussen Amerika en Iran laait opnieuw op. Beide landen hebben elkaar vannacht aangevallen. Amerika begon daarmee nadat er een Amerikaans gevechtshelikopter was neergehaald en ze Iran daarvan beschuldigen. Iran heeft daar weer op gereageerd met aanvallen op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait. En een scheidsrechter uit Somalië die zou gaan fluiten op het WK kwam afgelopen weekend Amerika niet in en nu is duidelijk waarom. Volgens Washington zou de man banden hebben met terreurorganisaties en een bedreiging zijn voor de nationale veiligheid. De man zou de eerste Somalische scheidsrechter op het WK zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het droog, terwijl het in het binnenland gaat regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ik zit vastgelijst.
0: Radio. Geen playlist, maar passie.
3: Goed dan, voor deze.
2: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
6: Met nu.
0: Moraal van de week.
7: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio.

0: Nederlands product, hè. Ook al hebben ze het gejat. Dan nog. Waar waren we gebleven? Oh ja, moraal van de week. Nummertje, wat zijn we? 445 deze week. En dan is altijd de vraag, wat gaan wij doen deze week hier op Ice Radio? Nou, ik heb iets ouds bedacht. Want dat doen we elke week namelijk. We gaan een geluidsfragment manifesteren. Dat doen we door te concentreren. En dat concentreren, dat kan je dan weer leren. En dan komen we uit bij ja, altijd moeilijk, voetbalregels.
1: Iemand die gewisseld wordt, heeft 10 seconden de tijd om het veld te verlaten. Ja, en haalt hij dat niet, dan moet zijn invaller 1 minuut buiten de lijn wachten.
2: Voor keepers komt er een 5 seconden regel.
1: Als de scheidsrechter vindt dat het te lang duurt, steekt hij zijn hand in de lucht om af te tellen van 5 naar 0. Ja, en is de bal dan nog niet in het spel, dan verandert de doeltrap naar een corner voor de tegenstander.
2: Die regel geldt ook bij een ingooi. Gaat het niet snel genoeg, dan gaat de ingooi naar de tegenstander.
1: Iedereen die op het veld een blessurebehandeling krijgt, moet daarna 1 minuut naar de kant. En dus speelt je team even met een mannetje minder. En wat voetballers ook vaak doen, ze praten met hun hand voor hun mond.
2: Als je dat doet tijdens een opstootje, kan je daar zomaar een rode kaart voor krijgen. De FIFA wil daarmee racisme op het veld bestrijden.
1: Tot slot krijgt ook de videoscheidsrechter een grotere rol.
2: Die mag vanaf nu ook ingrijpen als een speler van het veld wordt gestuurd door een tweede gele kaart. Ook mogen ze op de lijn komen bij persoonsverwisselingen en onterecht toegekende hoekschoppen.
3: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: Hij doet zijn eigen airtje. Beter moraal.
5: Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren?

0: angst, maar passie.
1: Ja, dat was de nieuwe van Simon Keizer, je weet wel, die uit Volendam. Wat moet met een D, dat moet met een T. En ondertussen hoor je iets uit 1984. En dat jaar staat centraal in deze moraal van de week. Frankie Goes to Hollywood. Relax.
2: Peter.
3: Ik noem me die Peter.
2: Peter.

0: dit nummer werd ooit bij een station waar ik werkte niet gedraaid, omdat het slecht scoorde bij het publiek. Nou, dat interesseert jullie. En natuurlijk niet. Dit is de nieuwe trouwens van Inarja. What the fuck?
1: Vind je het spannend, Peter?
2: Peter is waarschijnlijk een fan van...
0: 63.
2: 60.
3: Sommige mensen moet je gewoon echt geen podium geven.

0: Op Peter kun je rekenen.
1: This is Ice.
2: Met straks verlies van de Beatles dat je niet in die vorm kent. Ice Radio.
3: Oh,
2: nee, ik ben het al. Met nu iets van Talk Talk, It's My Life. Maar ik moet ook nog even vertellen dat je zojuist de nieuwe van Prince hoorde. De wat? De nieuwe van Prince? Ja, kostuum uitgebracht natuurlijk.

0: in op Ajax Radio.
1: Door iemands liedje heen praten vind ik niet chic.
2: Oh, sorry. Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
3: Peter, moraal. Bezorgt je keiharde tepels.
4: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
0: Dit zijn de off-beatables. De Beatles, maar dan anders.
3: Ajax Radio. De Beatles Hoek.

0: Radio. Ijskoud, de warmste.
1: Kijk eens op de klok. Het is al ruim een half uur voorbij het hele uur. Tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het half uur. Gilles Bon, gaat het nou?
2: Ice Radio.
1: En als je dan zegt, ja, maar die heb je al veel vaker gedraaid, Peter. Ja, dat klopt. Want dit is nou mijn meest favoriete Duitsstalige nummer. En om de een of andere reden raakt het een gevoelige snaar. Natuurlijk raakt die ook bij jou een gevoelige snaar. Het gaat over een kaartenhuis. Oh, daarom heet het ook Kartenhuis natuurlijk.

0: Bel van de week.
1: Ja. Tuurlijk herinner ik me deze nog. Maar ik moet eerst even afkondigen wat er daarvoor gedraaid werd. Uit 1984, Rufus en Chaka Khan. Ain't Nobody. En dit uit hetzelfde jaar. Natuurlijk de Rolling Stones. Undercover.

Ah, dat is toch wel de mooiste versie van het nummer, hè? Hij is ook door haar geschreven natuurlijk. Dolly Parton met You Are. En er staat hier bij de unreleased single version. Ja, dat zal best. 1984 was trouwens het jaar van dat nummer. Net als van dit nummer. Blue Nile, Tinseltown in the Rain. Single version.

0: een lekker hitjaar was dat, 1984. Dat betekent dat we volgende week gewoon verder gaan putten uit de hits van 1984. Ik was 22 dit jaar, 21, zoiets. Dit is trouwens een hit van nu uit het bakje nieuwe muziek. Nectar Wood en Elton John. Wine into Water. Het is meteen het laatste nummer van deze moraal van de week. Tot volgende week.
1: Jij bent niet welkom hier. Nee.
2: Prutser. Ik vind je...

0: Please fast forward the tape to the end to queue up side 2 for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Stoppen! Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Je kan niet goed op zich voorstellen.
5: Lach maar.
6: Wat ben je stil, waar denk je aan?
7: What are you thinking about?
8: Dat was een slappe hap.
9: Fijne uitzending verder, dames en heren.
10: Het is met name heel veel plezier hebben.
11: Je vindt vlees voor een slappe. Waarmee de money back, huh? Totally. I said to him, Bernie, I said, I'll never make that money back.
12: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knap.
13: Ik was zeker maar bij moeder thuis gebleven.
14: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Afnohanne Meijs. In het Zuid-Afrikaanse Johannesburg is een klopjacht aan de gang op de 10 schutters die het vuur openden in een sloppenwijk. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven. 9 raakten gewond. Volgens de lokale politie kwamen ze aan in een witte auto en vluchtten ze daar ook weer mee weg. Sinds 2 weken zijn fatbikes in het Amsterdamse Vondelpark niet meer welkom en dat heeft tot nu toe 39 bekeuringen opgeleverd. Ook kregen rond de 30 mensen een waarschuwing. Fatbikes mogen het Vondelpark niet meer in omdat ze voor overlast zorgen. Een boete is, afhankelijk van je leeftijd, maximaal €115. Er hebben vannacht bijna 40 asielzoekers in de tijdelijke nachtopvang in Rode geslapen. Die tijdelijke opvang is er omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel vol zit en er nog geen structurele oplossing voor is gevonden. Nog 12 andere asielzoekers wilden ook gebruik maken van de opvang, maar misten de bus. Zij sliepen buiten. En de Somalische scheidsrechter die op het WK in Amerika zou fluiten, maar het land niet inkwam, zou banden hebben met terroristen. Althans, dat beweert Amerika dat niet met bewijzen voor de beschuldiging komt. De FIFA zegt er niks aan te kunnen doen, omdat het gastland bepaalt wie er naar binnen mag. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het droog, maar in het binnenland gaat het regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
16: I like it.
14: Ice Radio.
17: Your alternative to ordinary radio.
18: Ice Radio.
14: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne Hannemeijs. Opnieuw is een woning in de Rotterdamse wijk Portugal doelwit geworden van een explosie. Het is al de derde ontploffing in dezelfde straat in een paar weken tijd. Bij de laatste explosie ontstond ook brand. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de drie incidenten. De parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de corona-epidemie onderzoekt is weer begonnen met de verhoren. Vandaag zijn oud-ministers Tamara van Ark en Wouter Koolmees aan de beurt. Van Ark hield zich bezig met de vraag of de coronamaatregelen versoepeld konden worden en hoe het corona-toegangsbewijs eruit moest zien. Paus Leo zegent vandaag de hoogste toren van de Sagrada Familia in. Na bijna 125 jaar is het einde van de bouw van de beroemde basiliek in Barcelona in zicht. Dat de paus het juist vandaag doet is geen toeval. 100 jaar geleden stierf de architect van de basiliek, Antoni Gaudi. Zaterdag begon de paus aan zijn bezoek aan Spanje. Donald Trump heeft zich de woede op de hals gehaald van liefhebbers van manga. Dat zijn Japanse stripverhalen. In een video is Trump te zien als ninja uit een populaire serie. Dat pikken de manga-fans niet en daarom zijn ze in Japan een handtekeningenactie begonnen. Die is al 20.000 keer ondertekend. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het droog, maar in het binnenland gaat het regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Afne van der Meijs. Rijkswaterstaat gaat de komende jaren geen onderhoud meer doen aan de wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Er is gewoon geen geld meer voor, schrijft de Telegraaf. Het komt er onder meer op neer dat bijna 100 kilometer asfalt en vangrails niet vervangen wordt. Ook werk aan viaducten blijft liggen. Er rijden geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht vanwege een blikseminslag. De NS denkt dat er nog zeker een uur geen treinen rijden. Op andere trajecten, zoals tussen Utrecht en Eindhoven, zorgen blikseminslagen ook voor problemen. Het KNMI heeft voor vandaag code geel afgegeven. Tijdens de corona-epidemie zat de zorg in ons land een paar keer dicht tegen code zwart aan. Dat zei oud-minister Tamara van Ark bij de enquêtecommissie. Code zwart betekent dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat artsen moeten kiezen wie nog wel zorg krijgt. Vooral begin 2021 was het kielen, zei van Ark. Oud-VVD-wethouder en voormalig

Leverancier Tennet niet meer genoeg elektriciteit om aan iedereen te leveren. De angst voor een tekort was er al, maar dat zou pas na 2030 gebeuren. Dat het nu eerder komt is het gevolg van de stijgende vraag naar elektriciteit. Bedrijven schakelen over van gas naar stroom en we rijden steeds vaker elektrisch. Rijkswaterstaat stopt voorlopig met het asfalteren en het onderhoud aan meerdere snelwegen omdat het geld op is. Het gaat onder meer om de A12 en verschillende wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook onderhoud aan bruggen en viaducten wordt uitgesteld. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit blijft voorlopig vastzitten. Een Noors gerechtshof heeft het verzoek van Marius Borg-Høby om vrij te komen afgewezen. Hij wilde naar zijn moeder, die ziek is en wacht op een longtransplantatie. Høby zit vast voor meerdere strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling. En de Britse premier Starmer is geschrokken van de rellen die gisteravond in het Noord-Ierse Belfast uitbraken. Compleet onacceptabel noemt hij het. Op een aantal plekken in Belfast waren protesten nadat een Soedanese man iemand had gestoken en geprobeerd had hem te onthoofden. Die protesten liepen helemaal uit de hand. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag ontstaan buien, daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Hiervoor is code geel afgegeven. Het is 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Dennis van Leeuwen.

0: Radio. Ijskoud, de warmste.
1: Hey, een hele goede middag. Het is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Mijn naam is Dennis. Het is vandaag woensdag 10 juni en dat betekent buitenspeeldag. Overal in het land zie je kinderen op straat, stoepkrijten, voetballen, waterpistolen. Lekker toch gewoon ook voor die kinderen. Als je nou straks langs zo'n speelplein rijdt, doe dan eventjes rustig aan. Laat ze even lekker losgaan, joh. Het is tenslotte maar één dag per jaar, toch? Ga je deze zomer nog op vakantie met zo'n dikke camper, met je gewone rijbewijs? Let dan even op, want Europa die gooit die regels voor je gewone rijbewijs eindelijk eens een keertje om. Dan gaat je echt een hoop gedoe en geld schelen. Dus belangrijk dat je even blijft luisteren. En nu we het toch over apparaten hebben, die airfryer van jou. Ja, een superhandig ding natuurlijk, maar maak je hem wel eens echt goed schoon? Er is namelijk één dingetje wat we bijna allemaal over het hoofd zien, waardoor dat ding dus gewoon blijkbaar zomaar in de fik kan vliegen. Ik vertel je later dit uur hoe je dat heel simpel kan voorkomen.
0: Ice Radio, the alternative.
1: Je krijgt ook nog van mij de platenbeursagenda zometeen en de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Nu als eerste,

Panic Disco Machine en Sophie and the Giants met In the Dark. En daarvoor Hard Water van Level 42. Van harte welkom bij je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak. Zo rond 1:30 een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. Kijken of je nog ergens kunt gaan crate diggen, zoals we dat ook wel noemen. Maar natuurlijk ook gewoon fijne muziek, hè? Zoals deze bijvoorbeeld van Boss Gangs.

Dat en meer tot half twee hier op Ice Radio. Ken je dat gevoel dat je na een relatiebreuk denkt... ik moet hier gewoon echt eventjes heel ver vandaan voor een frisse start? Dat je gewoon het liefst je biezen pakt en hals over kop bijvoorbeeld naar Texas vertrekt... om je ex te vergeten. Nou, mocht je die drang vandaag voelen, dan is deze voor jou. Dit is Ella Langley, Choose in Texas.

0: Ella Langley, Choose in Texas. Nou, als jij vanuit Nederland naar Texas toe gaat om je ex te vergeten, dan kun je echt wel spreken van een hele frisse start, toch?
1: Ice Radio. Ice Radio. Ice Radio.
0: Heb je toevallig nog vakantieplannen met een flinke camper of een dikke vette bus? Dan moet je echt eventjes blijven hangen, want er verandert namelijk iets heel groots rondom je gewone autorijbewijs. En dat gaat je echt een hoop gedoe en vooral bakken met geld schelen. Ik vertel je zometeen hoe dat zit. Nou, Bas Kijks, dit is de Leader Shuffle.

Muskegs met The Lido Shuffle. Zit jij al te dromen van een vakantie met een flinke camper of een dikke vette bus? Nou, heb ik goed nieuws voor je, want Europa die gooit die regels voor het B-rijbewijs eindelijk eens een keertje om. Ja, je mag straks dus gewoon met een bakbeest tot wel 4250 kilo op pad in plaats van die soms iets wel te krappe 3500 kilo van nu. Hè. Vaak moeten de mensen kiezen, wat neem ik mee, wat neem ik niet mee. Ja, dat loopt trouwens al sinds 2024 en sinds vorig jaar juli, dus in 2025, mochten die zware elektrische bussen, ja, die mochten stiekem al. Maar nu wordt het dus echt een officiële brede wet die ook geldt voor de gewone diesel- en benzinecampers. Ja, scheelt je wel weer een peperduur vrachtwagenrijbewijs, hè? Je moet er wel misschien even een kleine korte cursus voor doen, maar dan kan je wel relaxed die bergen in, hoor. En je kan ook die aardappelen meenemen van huis. Ben je tenminste niet meer te zwaar. Dit is Bananarama. Shy Boy.

Pamela van Toto en de 4Bananarama met Shy Boy. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak. Later dit uur nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En zometeen gaan we ook eventjes kijken hoe jij je airfryer het beste kunt schoonmaken. Veel mensen die doen dat niet. En dan heb je toch altijd kans dat het ding misschien wel in de fik gaat vliegen. En voor alle vinylliefhebbers en cd-speurders onder ons, maak je borst maar alvast nat. Want de komende dagen staan er weer een paar heerlijke platenbeurzen op de planning. Dus pak alvast je stevige tas. Maar als eerst natuurlijk eventjes je bloknootje. Omdat je natuurlijk wel moet weten wanneer ze zijn. In ieder geval is er morgen ook al eentje. En dat is dan donderdag alweer de 11e.

0: Everything But The Girl van dit nummer Missing zijn diverse uitvoeringen. Maar deze vind ik toch eigenlijk altijd wel de beste. Het is de zogenaamde Todd Terry remix. Het is inmiddels tijd geworden voor de platenbeurzen van dit weekend. Waar kunnen we naartoe? Nou, morgen trappen we af in Tilburg. Op het Stadhuisplein scoor je tussen 1 uur 's middags en 9 uur 's avonds echt de tofste LP's, CD's en daarnaast ook van die zeldzame singeltjes. Hè, die 45 toeren singeltjes. Aanstaande zaterdag kun je je geluk op 2 plekken beproeven. Als eerst in Eindhoven, daar staat poppodium Dynamo van 10 tot 5 echt bomvol met platen en met posters. En daarnaast in het centrum van Deventer vind je op het Lammen van Dieseplein maar liefst 100 meter aan kraampjes vol met muziek. Helemaal gratis toegankelijk. En mocht je er dan nog geen genoeg van hebben, dan sluit je je weekend af aanstaande zondag in Utrecht op het Janskerkhof. Daar vind je tussen 10 en 5 echt alles. Snoeiharde gitaren van ACD tot de disco-krakers van ABBA. Ja, dat wordt gewoon lekker struinen hoor, dit weekend.
1: This place is a lunatic asylum.
2: And that, my friends, is called
3: Ice Radio.
0: En je airfryer, heb jij die wel eens... het is natuurlijk een superhandig ding, maar heb je hem wel eens schoongemaakt? Ja, want als je dat niet goed doet, dan kan dat ding zomaar in de fik vliegen. Ik ga je zometeen vertellen hoe je dat kunt voorkomen. Als eerste, Deacon.

0: 2001 was dit. Inderdaad, 25 jaar geleden. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. De airfryer, ja, wie heeft hem niet? Ik ken eigenlijk niemand die geen airfryer heeft. Nou, superhandig ding natuurlijk, maar wist jij dat die dingen gewoon heel snel kunnen in de fik vliegen? Ze zijn echt brandgevaarlijk. Consumentenorganisaties die waarschuwen ons dat opgehoopt vet achter het verwarmingselement echt spontaan kan ontvlammen. Dat is natuurlijk nooit goed. Je moet dat ding dus eigenlijk gewoon echt wat vaker schoonmaken dan je denkt. Ja, trek de steker eruit en gebruik een oude tandenborstel met een sopje van baking soda voor dat element. Het zit aan de binnenkant. En gebruik nooit van die agressieve ovensprays, want dat is niet goed voor de anti-aanbaklaag. En wat ik ook wel eens mensen hoor doen of zie doen, die leggen dan los bakpapier in de airfryer zonder eten erop. Dat wil je ook niet, want dat ding dat vliegt gewoon dus echt door die luchtstroom. Vliegt gewoon echt tegen de gloeidraad aan en dat is ook niet goed. Ik heb het een keer gedaan en toen begon het echt behoorlijk te stinken. Dus even de tip van vandaag. Af en toe even schoonmaken dat verwarmingselement. Ik weet het, het is gedoe. Maar ik denk dat het wel handig is.
1: Geen playlist, maar passie.

Something Good Can Work. Dat was Two Door Cinema Club. De meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ik heb er drie voor je vandaag. Als eerste voor de firma taart Caramel Crush van Udea. Daar zit hazelnoot in. En als je vaker naar dit programma luistert, dan noem ik ze ook altijd eventjes op. De producten waar dat soort gekke spullen in zitten. En als je dus bijvoorbeeld allergisch bent, omdat het niet op het label staat, zien het ook niet en jij bent allergisch. Ja, dan kan je er wel ziek van worden, toch? Dus voor de firma taart Caramel Crush. Ze zijn verkocht bij Ecoplaza van 2 mei tot en met 5 juni. En dan een waarschuwing voor de Mayoneur Vegan Crispy Chillo Mayo. Dat zijn flesjes van 250 milliliter. Die zijn van Rimbo Sauzen BV. Ja, door gasvorming kan de verpakking van sommige producten onder druk komen te staan. En dan ook, dan gaan ze een beetje bol staan, hè. Is ook weer niet goed natuurlijk. Ze zijn goed tot en met 1 november en 16 november van dit jaar, 2026. En dan de laatste melding van Decathlon voor de Fuganza Ruitersporthelm model nummer 100. Het riempje wat voor het oor langs loopt, dat kan er achter schuiven. En daardoor kan de helm minder goed op het hoofd blijven zitten en verschuiven bij gebruik. Ja, dat is natuurlijk helemaal als je gaat vallen en je helmpje zit achter op je hoofd, dan is het niet goed natuurlijk. Ja, dan krijg je letsel, inderdaad. Dat is niet zo gezond. Je ziet ook wel eens mensen fietsen met van die helmpjes op en dan staat hij helemaal achterover. En je ziet hun voorhoofd gewoon open. Dat ik denk, mensen, als je valt, gaat die helm je niet helpen hoor. Zometeen Maxi Priest, mijn nieuwe zuster. The selector, that's in the missing words.

Maxi Priest hoorde je op je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak hier op Ice Radio. En daarvoor de Selector met Missing Words. Het is vandaag woensdag 10 juni 2026. Hebben wij nog iets geleerd vandaag? Jazeker, we weten nu dat we onze airfryer best wel eventjes wat vaker mogen schoonmaken. Dan heb ik het niet over dat mandje waar je natuurlijk gewoon je patatjes in gooit. Nee. Ik heb het echt over je verwarmingselement, wat je dus aan de binnenkant hebt. Er schijnt allemaal vet te ontstaan, hè, op te hopen. Ja, en dat kan dan eventueel in de brand vliegen. Dus maak het af en toe eventjes schoon met een tandenborstel, bijvoorbeeld met wat baking soda. En als je nou een dikke camper hebt, dan weet je ook wel dat je met je rijbewijs B vaak niet zwaarder mag wegen dan 3500 kilo totaal. Volgens mij is het ook met jouw eigen gewicht erbij. En dat is soms een beetje te weinig. En de Europese Unie die was al een tijdje bezig om dat eventueel aan te passen. En dat gaan ze dus nu ook echt doen. Want binnenkort mag je dan 4250 kilo wegen. Dus dat scheelt alweer. Dan kan je lekker die aardappelen meenemen. Extra jurkje voor je vrouw. Ook altijd leuk natuurlijk. En er zijn platenbeurzen morgen om te beginnen in Tilburg. Aanstaande zaterdag in Eindhoven en Deventer. En aanstaande zondag in Utrecht. Volgende week ben ik er weer. Ik zit hier ook woensdag tussen 1 en 2. Ik krijg gewoon wat algemene informatie. En natuurlijk gewoon ook heel veel fijne muziek. Straks hier Richard Vlug. Met zijn gevonden voorwerpen. En jij en ik volgende week woensdag gewoon weer toch. Tussen 1 en 2. Ik wens je een hele fijne dag. En graag tot later. Bye bye.

Italië. Bij invallen werden onder meer contant geld, luxe horloges, auto's en een boot in beslag genomen. In de gevangenis zijn nog 3 mannen opgepakt. 2 agenten die een jaar geleden schoten bij een verkeerscontrole in Brabant gaan vrij uit. Het OM gaat er geen zaak van maken. De agenten trokken hun wapen toen een bestuurder er vandoor ging en ze de achtervolging hadden ingezet. Het OM vindt dat de agenten mochten schieten, onder meer omdat de auto op een van de agenten inreed. De man die in het Noord-Ierse Belfast werd aangevallen door een Soedanees is daardoor een van zijn ogen kwijt. Zijn andere oog heeft schade. Dat werd bekend bij de rechtbank die besloot dat de Soedanees langer blijft vastzitten. De aanval leidde gisteravond tot protesten in Belfast die helemaal uit de hand liepen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag regent het en daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Tussen de buien door wordt het 16 tot 18 graden. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. En tot zover het ANP-nieuws.

0: U luistert naar Gevonden Voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, van de rest van de wereld.

Welkom, weggevonden voorwerpen. Het is vandaag, als ik het goed heb, 8 juni. Ja, maandag 8 juni of woensdag 10 juni. Dat kan natuurlijk ook als je de herhaling hoort. Welkom bij een nieuwe aflevering van dit radioprogramma. Ik zat vanavond met mijn kinderen vlak voor dit radioprogramma tv te kijken. En toen kwam, ik geloof wel 3 keer achter elkaar, in verschillende contexten en volgens mij ook in verschillende tv-programma's zelfs, dat Insane in the Membrane van Cypress Hill tegen. Voorbij. Ik dacht, nou, dan moet ik daar vanavond gevonden voorwerpen ook maar mee openen. En al dus geschieden. Wat gaan we doen? Straks even schakelen met Joop. Hij is onderweg en volgens mij hebben we een schakeltje in te halen. Dus we gaan even kijken hoe we dat gaan organiseren exact. Komt vast wel goed. Ik denk dat het weer dikke pret wordt met schakeltjes. We gaan onthaasten, relaxen, chillen in het tweede uur. En iets met passie draaien als we daar aan toe komen. En een tegeltjeswijsheid. En misschien ook nog wel even weer at random, vorige week ook gedaan, door de gevonden voorwerpen playlist heen op Spotify. Dus even het lot laten bepalen wat er gedraaid gaat worden in het radioprogramma. Verder geen playlist, maar passie. Wij gaan nog even door op dat Insane in the Brain. Dan ben je gek geworden. Tears for Fears, de originele uitvoering van Mad World. MUZIEK

een soort van gong aan het einde. I'm Mad About You van Sting. Genoeg over jou. Laten we het over mij hebben. Mad Dusk, All About Me.

Was het nou Pretty in Pink? Of een deel van dezelfde cast? In elk geval zo'n typische jaren 80 coming of age film. Don't You Forget About Me, de lange uitvoering van The Simple Minds. Nou, die zichzelf volledig vergeten zijn elbow. Forget Myself.

0: Dat klinkt zo.
1: Ja, ik ben weer
2: blij dat je eindelijk thuis bent.
1: Ik ben blij dat ik eindelijk thuis ben en blij dat het bijna weer weekend is.
2: Nou ja,
1: in ieder geval als de maandag is geweest, dan schiet het al weer mooi op, zeg ik precies. Altijd.
2: Dan is de kop eraf in elk geval.
1: Zo is het.
2: Onze kettinglijst. Wij schakelen plaatjes aan elkaar voor de luisteraars die je nog nooit gehoord hebben. Ik leg het even uit. De ene haakt logisch aan op de volgende. En als je iets vaker naar dit radioprogramma luistert, of naar het programma van Joop, dat kan natuurlijk ook. Dan weet je dat we inmiddels bij 508 zijn aangekomen.
1: Precies.
2: Want wat had jij ook alweer als 507?
1: 507 was Jigsaw met Sky High. En die kwam eigenlijk weer voort op die van jou, de Psychedelic First and Heaven.
2: Ja, en toen dacht ik, Jigsaw, als je dan aan het puzzelen bent, dan daar moet je alles weer in elkaar zetten.
1: Ja. Ach nee. Och, wat leuk. Oh ja, heerlijk.
2: Ja, toch? Oh. Beetje fout, maar wel lekker.
1: Ja, heel fijn.
2: Hot chocolate. I'll put you together again.

0: zou ook kunnen gaan over de business waar ik in zit. Ik werk in een ziekenhuis. Write me and then I'll put you together again. Ja. Dus schrijf die verwijsbrief, dan naai ik je weer in elkaar.
1: En zet het maar weer in elkaar. Maar ik kreeg in één keer dit visioen erbij.
0: Oh, ja.
1: Als je het hebt over I'll put you together again, dan zit dit er toch wel een beetje bij in.
0: Ja.
1: Maar, wacht even. Dat gaan we niet doen. Wat we wel gaan doen, is doorborduren op I'll put you together again. En dan kwam ik bij hot chocolate. En als jij chocola eet, dat is het zoet.
0: Ja.
1: Zoet.
0: Zoet.
1: En de chocola van tegenwoordig, dat is een zoete sensatie.
0: Nou, maar ook een dure aangelegenheid.
1: Ook dat. Ja. Maar dat is altijd achteraf. Ja. En ik woon dicht bij Duitsland. Daar is de chocola goedkoper.
0: Oh, kijk.
1: Nummer 509. The Sweet Sensation. Zeg je dat wat?
0: Ja. Ja. Oh. Ja.

0: Worden we er blij van?
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Ik wel.
1: Zo'n typisch vergeten zwijmelplaatje.
0: Ja, man. 1974 alweer.
1: Ja, 1974. Tijd om wakker te worden nu dan.
0: Nou.
1: Doen we er nog eentje of gaan we anders doen?
0: Dat sowieso. Ik moet de hond nog uitlaten, want ik ben net thuis. Hè. Ja. Dus dat ga ik even doen. Maar komende donderdag,
1: ja.
0: Dan maken we er een extra lange van.
1: Oh, dat is goed.
0: Zullen we dat doen?
1: Ja.
0: Beloofd.
1: Doe ik deze vast als bonus.
0: Oh, the Shattered Dreams.
1: Johnny Hates Jazz. Dank voor je bijdrage aan dit radio.
0: Ja, het geheel is wederzijds. Dank je wel.
1: Donderdag spreken we elkaar weer.
0: Donderdag.
1: Dag.
0: Bye bye.
1: Bye.

0: Bird met terugwerkende kracht.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
0: Het ging over seks. Je luistert naar gevonden voorwerpen. Zo live als een bedaan via iceradio.nl.
2: Deze plaats is lekker.
3: Even lekker.
0: Even een verzoekje voor de etage hierboven. Een van de favo's van mijn kids. Alice Merton. Is al ietsje ouder. 2016 geloof ik. No Roots.

andere versie vandaan halen. Pomperbompompom. Anders moet ik even een ander plaatje opzetten. Weet je wat? Ik zet hem eerst even zo. Ik zie dat. En het ruimt daarna gewoon nog een keertje. Maar dan hopelijk in een versie die niet overslaat.

0: Inmiddels al ruim na 9 uur of ruim na 3 uur. No Roots van Faithless eindigt dit eerste uur gevonden voorwerpen, maar we gaan...
1: Ice Radio, met nu het ANP nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Vrouwen die gevaar lopen mogen straks misschien pepperspray bij zich dragen, zegt justitieminister Van Weel. De discussie over pepperspray als zelfverdedigingsmiddel leidde op na de moord op Lisa in Amsterdam. In Denemarken mag het al, met een speciale vergunning. En de minister gaat kijken of dat hier ook kan. Op allerlei wegen wordt voorlopig geen asfalt vervangen, omdat Rijkswaterstaat te weinig geld heeft. Het zijn wegen in Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, zoals de A7, de A28 en de A12. De wegen zijn wel gewoon veilig, maar misschien mag je straks op sommige stukken minder hard. Door afslankmiddelen geven mensen minder uit aan boodschappen. Dat blijkt uit Brits onderzoek. Supermarkten verkochten voor bijna €1 miljard minder, vooral aan snacks. In Groot-Brittannië zijn afslankmiddelen, net als bij ons, helemaal ingeburgerd. Fans van Harry Styles hebben massaal gezocht naar het parool van vorige week zaterdag. Daarin bedankte hij hun voor hun komst naar de Johan Cruijff Arena. Het was een handgeschreven brief in het Nederlands op de hele achterpagina. De krant werd voor enkele tientjes aangeboden op Marktplaats en Vinted. En dan nu het weer van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind, met name in het oosten. En tussen de buien door is het 16 tot 18 graden. Vanavond vooral in Limburg pittige buien. Morgen ook buien en dan een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.

Back to my roots. Waar liggen mijn roots? Geboren in Amsterdam, opgegroeid in Amstelveen. Maar in Rotterdam, zeg maar, ontkiemd. En nu in Den Haag. Anyway, going back to my roots, Odyssey. In gevonden voorwerpen, opening uur 2. Straks gaan we even onthaast, even relaxen, even chillen, even tot onszelf komen met een paar rustige plaatjes. Pasje wel gehad, tegeltjeswijsheid misschien nog. En we gaan nu eerst terug naar andere plekken. Als je een geboren dief bent, dan is Back to Your Roots, Back on the Chain Gang.

0: In de serie Mededelingen van Co Meermans volgt nu een mededeling van Co Meermans.
1: Er zijn twee soorten mensen. Zij die mensen in twee soorten verdelen en zij die dat niet doen.
0: Dit was een mededeling van Co Meermans.

laatste blokje ingevonden voorwerpen. Tears for Fears, The Famous Last Words. Daarvoor Going Back van Dusty Springfield. En daarvoor Champagne, How About Us. Famous Last Words. Een belangrijke vraag van de gebroeders Bros. When will I be famous? Nou, ik denk dat je dan eerst die Famous Last Words gesproken moet hebben. When

Maar faam treft niet alleen mensen. Je kan namelijk ook een beroemd kopje thee drinken. Qua thee, wij doen iets groens vanavond. Ik schenk een kopje in. En de volgende plaat gaat ook over beroemde thee. De T-set. We hebben thee gezet. En tea is famous in the whole wide world.

echt niet. This is the last time van Keen. Gevonden voorwerpen ga ik er volgende week gewoon weer. En deze aflevering is er zelfs aanstaande woensdag weer tussen 2 en 4. En ik ben er donderdag weer in de uitzending ook van Joop met de kettinglijst. Gaan we weer kettingjes rijgen met muziek. Dank voor het luisteren. Eén plaatje nog te gaan. Wij zijn geboeid door dit radiostation. Een soort van gijzelaar.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Vrouwen die extra risico lopen mogen straks pepperspray bij zich hebben. Bijvoorbeeld als ze worden gestalkt of bedreigd. Of bang zijn voor eerwraak. Pepperspray blijft verboden, maar er komen dan uitzonderingen. Vrouwen kunnen een vergunning krijgen van de politie. Hamburgers, snacks en soepballen van een vleesbedrijf in het Brabantse Nunne moeten uit de handel worden gehaald, zegt waakhond NVWA. Het vlees is misschien bedorven, maar de kans dat mensen er ziek van worden is niet zo groot. Waar het vlees terecht is gekomen is niet duidelijk. Een tijdje geleden greep de NVWA ook al in. In Belfast en omgeving zijn 3 mensen opgepakt na de rellen gisteravond. Ze vielen mensen aan met een migratieachtergrond en staken huizen en auto's in brand. Ze hadden het gemunt op immigranten omdat er een Soedanees is opgepakt voor de mesaanval eergisteren. Een knappe zege voor tennistalent Thijs Bogaert. Hij won de eerste ronde van het toernooi van Rosmalen van een Chinees die veel hoger op de ranglijst staat. De wedstrijd was verplaatst naar vandaag om de regen gisteren. Bogaert moet nu spelen tegen de topper Daniel Medvedev. En dan nu het weer van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind, met name in het oosten. En tussen de buien door een graad of 17. Vanavond vooral in Limburg pittige buien. Morgen ook buien en ook een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Groningen, Friesland en Drenthe zijn verbijsterd dat er geen geld is voor het onderhoud van wegen daar. Ze voelen zich achtergesteld en zeggen bij krapte schuift het noorden altijd naar achteren. Dat is geen toeval. Ze vinden het ook gevaarlijk als wegen niet opnieuw geasfalteerd worden als er schade is. Bij een busongeluk met een schoolbus bij München zijn tientallen kinderen gewond geraakt. Een paar liggen in het ziekenhuis. De bus botste op een bus die stil stond. Daar zat alleen een chauffeur in. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Kritiek op het plan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die bedreigd worden. Het Fonds Slachtofferhulp zegt bij RTL: bewapening van vrouwen is niet de oplossing voor dit probleem. Ook zijn ze bang dat vrouwen hun spray misschien niet durven te gebruiken en dan te horen krijgen dat het hun eigen schuld is als ze zijn aangevallen. De familie van de neergestoken man in Belfast vindt het vreselijk dat er uit wraak immigranten zijn aangevallen. De verdachte is een Soedanees en na zijn arrestatie werden gisteravond zwarte mensen uit hun huis verdreven door gemaskerde relschoppers. De familie wil niet dat de zaak een excuus wordt om haat te zaaien. Het weer nog van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind bij 17 graden. Vanavond in Limburg pittige buien. En ook morgen blijft het niet droog, dan opnieuw 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Vrouwenrechtenorganisaties hebben kritiek op het plan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die gevaar lopen. Ze vinden dat de verantwoordelijkheid dan bij vrouwen zelf wordt gelegd, terwijl je de daders zou moeten aanpakken. Ook vinden ze het lastig dat vrouwen moeten aantonen dat ze worden bedreigd, bijvoorbeeld met eerwraak. Groningen, Friesland en Drenthe zijn bang dat ze slechter bereikbaar worden nu Rijkswaterstaat geen geld meer heeft voor het onderhoud van de wegen daar. Als een weg schade heeft, wordt die niet meer gemaakt en misschien wel afgesloten. En dat gaan inwoners ook merken, zeggen de provincies. Tientallen kinderen zijn gewond geraakt bij een ongeluk met hun schoolbus bij München. Die botste op een bus die stil stond. Daar zat alleen de chauffeur in. Door de klap moesten een paar kinderen naar het ziekenhuis. Ouders worden opgevangen en er is ook een speciaal telefoonnummer geopend voor bezorgde familieleden. Zuid-Holland zit in zijn maag met de PFAS-vervuiling rond de Chemours-fabriek in Dordrecht. De politiek wil dat het provinciebestuur en het kabinet beginnen met het opruimen. Want er is tot nu toe alleen maar gepraat, zeggen ze. Het opruimen kost vele miljoenen. En Pro en de SP vinden dat Chemours dat zelf moet betalen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond vooral in Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend vrij zonnig, later weer regen. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Oh, yeah. Oh, yeah.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Haarlem is een lichaam gevonden in de Molenplas. Het is misschien de zwemmer die sinds gisteren werd vermist. Het lichaam wordt nu geïdentificeerd. Er is uitgebreid gezocht, onder meer door een speciaal duikteam van de politie. En ook werd een helikopter ingezet. Bij een busongeluk bij München is een scholier om het leven gekomen. Twee anderen en een docent raakten zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Een schoolbus botste op een stadsbus die stil stond. Daar zat alleen een chauffeur in. Een journalist van Pointer is in zijn gezicht gestompt en beroofd toen hij een undercover reportage maakte over illegale handel via Snapchat. Hij had met twee jongens afgesproken om drugs en nepgeld te kopen. Ze sloegen hem en gingen er met zijn geld vandoor. Het was een ripdeal, zegt hij. Miljardair Bill Gates is verhoord door de Amerikaanse onderzoekscommissie over kindermisbruiker Epstein. Hij zei dat hij wel contact met hem had, maar nooit in zijn huis of op zijn eiland is geweest en ook niets wist over misdrijven. En hij zei ook dat Epstein hem heeft geprobeerd te chanteren met informatie over zijn privéleven. Het weer nog van Weer Online. Vanavond vooral in Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend vrij zonnig, daarna weer regen en het wordt een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Wat kind vindt.

I wouldn't worry about the fire. It's only burning overseas. Lekker sarcastisch begin van Wat Kind Vindt op Ice Radio. Het leukste radiostation van het hele internet. Op maandag tussen 1 en 2. En woensdagavond tussen 7 en 8. Je hoorde The Fire van De Staat.

Een dame met een attitude. Happy to be. Brengt ons naar Frankrijk. Naar FKJ. Oftewel Vincent Fanton. Hij maakt alles in zijn eentje. Hij loopt de instruments allemaal zelf. Een soort Ed Sheeran, maar dan in de soul en in de funk. Het nummer Soulmates.

Deze rammelende geluiden komen van een Nederlandse band, Cindy Spaghetti Western. Ik denk dat ze het zelf niet beter kunnen zeggen. Van origine maken ze ook soulmuziek, maar dit was wel een beetje over de grenzen van de soul heen. En daarvoor French Kiwi Juice, FKJ en Soulmates. Dit komt uit Engeland.

Op het moment dat ik op zijn website keek van deze Arthur Hill, was hij nog nooit van het eiland af geweest. Tenminste, niet voor een tour. Echt een Engelsman dus. Hot Sprite. Tientallen jaren geleden moet het zijn geweest. Ik was op het Bevrijdingspopfestival in Haarlem. En C6 Steve had een kwartier. Hij kon maar 3 liedjes doen. Hij kwam met een cajon en een gitaar op het podium. 30.000 mensen voor zijn neus. Het was zonnig. Niemand kende hem. En dan ging hij gewoon zitten en hij speelde een kwartier lang echt Haarlem stil. Dit is hem met een protestsong. The Last Season of America.

Nou, ik denk niet dat ik veel hoef uit te leggen over de tekst van dit The Last Season of America van C6 Steve. En wat ik ook niet hoef uit te leggen is dat Sky Newman misschien wel een van de beste singer-songwriter en zangeres is van Engeland, zeg maar van de jaren 20.

Ik weet niet of er nog echte hitlijsten bestaan. Gewone hitlijsten. Beatport heeft er zelf een. En daar staat deze Clooney vaak in de top 10. Onder andere met deze Nice and Smooth, man uit Engeland. En daarvoor ook uit Engeland, Sky Newman. Misschien niet de bekendste, maar wel een van de beste daar. Man of the House.

zich wel een beetje lullig. Er zijn in de muziek meerdere mensen met de naam Tiger Lewis. Er is een Portugese DJ. Dan schrijf je gewoon Tiger met T-I-G-E-R. Maar dit was Tiger Lewis met de E als een 3. Dus T-I-G-3-R. Tiger Lewis. En dan zit je toch aan een ander stukje van het muziekfirmament. Mrs. Kisses. Dit is Ama.

Deze Ama begon al te zingen en zelfs liedjes te schrijven toen ze 11 jaar was. Dus ze heeft alle tijd gehad om haar eigen stijl te creëren. En dat heeft ze ook gedaan. Dit was Holding Back. Dit is Role Model. Oftewel Tucker Pillsbury. Tucker Harrington Pillsbury. En High Hopes 3000.

Labyrinth, rock, poprock, hoe moet ik het noemen? The Living en daarvoor Role Model, High Hopes 3000. Als je 27 jaar bent en je weet dan Elton John voor je te strikken om op de piano op je eigen liedjes te gaan spelen, dan doe je het goed. It's

Het nummer heet Wine Into Water. Nectar Wood zong het en schreef het. Ze kreeg Elton John achter de piano. Nou, dan doe je dingen goed. 1992. Misschien weet je het nog. Even graven. SL2 on a ragga tip. Heb ik hier Benny Page voor je.

De producer van dit nummer, Lincoln Jazzer, die probeert zijn eigen housemuziek te ontwerpen. Hij noemt het zelf Healing House Movement. Lincoln Jazzer met Back to Love. En daarvoor Benny Page met de rapper MC Spider. Ja, SL2 on a reggae tip. Die vraagt zijn geld terug. Everything. Dit zijn de Hermanos Gutierrez. Mannen die al vaker in dit programma voorbij komen, dan meestal samen met iemand anders die dan voor ze zingt. Bijvoorbeeld Jack Johnson of zo. Maar ik geef ze nu maar eens eventjes rustig de ruimte om zelf hun kunsten te laten vertonen. Hermanos Gutierrez, de Canto Andino.

Populaire jongen in Engeland, Adam Lambert en Under the Rhythm. En daarvoor, ja, het is bijna mooie filmmuziek. Hermanos Gutierrez en Canto Andino. Dat waren de twee voorlaatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8. Heel veel plezier met mijn collega's hier op het allerleukste radiostation van het hele internet. Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De zwemmer die gisteren vermist raakte in de Moderplas in Haarlem is overleden. Vanmiddag werd een lichaam gevonden en na onderzoek bleek het te gaan om de vermiste man. Er is uitgebreid naar hem gezocht. Onder meer duikteams van de politie gingen het water in. Ook werd een helikopter ingezet. Vluchtelingenwerk is klaar om met meer mensen te gaan helpen bij de asielopvang in Ter Apel. Ze verwachten dat het daar vanaf vrijdag nog drukker wordt. Het nieuwe Europese immigratiepact gaat dan in. En het zou moeten zorgen dat asielaanvragen sneller worden verwerkt. Maar Vluchtelingenwerk is er niet gerust op. Amerika zegt dat het een Indiaanse olietanker heeft uitgeschakeld in de Golf van Oman. Er is op het schip geschoten omdat het daar niet zou mogen varen. 3 bemanningsleden worden vermist. Tientallen anderen zijn gered. Het schip zou eerder ook al zijn geraakt door een raket. India is boos en heeft Amerika opheldering gevraagd. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in hun thuisbasis Kansas. Er waren veel toeschouwers, vooral Amerikanen. Eentje vertelde dat hij zich nu al verheugt om mee te doen met de fanparade en van links naar rechts te gaan. De burgemeester was er ook. Hij zei dat de fonteinen oranje spuiten op de speeldagen van Nederland. Het weer nog van Weer Online. In Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend is het droog. Aan het eind van de middag trekt een regengebied weer over vanuit het westen. En het wordt morgen 17 graden. Tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is brand geweest in een seniorenflat in Rotterdam-Schiebroek. En daarbij is een bewoner gewond geraakt en die is naar het ziekenhuis gebracht. Andere bewoners moesten hun huis uit. Wanneer ze weer terug mogen is nog niet duidelijk. Er is al 2 keer eerder brand geweest in dezelfde flat, meldt Rijnmond. In Colombia is een Nederlander opgepakt voor drugshandel. Er werd al jaren naar hem gezocht. Hij zat in Suriname en kwam een tijdje geleden in Colombia aan. En daar zit hij nu vast. Nederland gaat om zijn uitlevering vragen, zodat hij hier voor de rechter kan komen. Boeren die verboden bestrijdingsmiddelen spuiten gaan een hogere boete betalen. Niet omdat de wet wordt veranderd, maar omdat deze boetes al jaren niet mee zijn gestegen met de inflatie. Het kabinet gaat dat nu wel doen en daardoor kunnen de boetes met de helft omhoog. Een man die woont op een afgelegen Brits eiland in de Atlantische Oceaan is positief getest op het Hantavirus. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. Hij zat op cruiseschip Hondius, waar 3 mensen aan het virus zijn overleden. Mensen die met het virus in contact zijn geweest, moeten weken in quarantaine. Het weer nog van Weer Online. Morgen is het in de ochtend vrij zonnig. Later ontstaan buien in het oosten. Het wordt 16 tot 18 graden. Aan het eind van de middag trekt een regengebied uit het westen over. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De marechaussee heeft een reservist opgepakt voor wapenhandel. Bij hem thuis in het Gelderse West-Betuwe werden wapens, munitie en zwaar vuurwerk gevonden. In een loods lagen nog meer wapens en onderdelen daarvoor. Ook werden er materialen gevonden waarmee je zelf munitie kunt maken. In Barcelona is de paus bezig de hoogste toren in te wijden van de Sagrada Familia, de wereldberoemde kathedraal van architect Gaudi. Eerst leidde hij binnen de mis en daarna ging iedereen naar buiten voor de plechtigheid. De Jezus-toren is de hoogste en is pas sinds kort klaar. De bouw duurt al meer dan 100 jaar. Het busongeluk in Duitsland, waarbij een jongen van een jaar of 8 is omgekomen, gebeurde tijdens een schoolreisje, meldt RTL Nieuws. De bus vervoerde een klas met basisschoolleerlingen en botste op een stilstaande stadsbus in de buurt van München. Twee andere kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. Er is een nieuw wereldrecord 24 uur windsurfen. Het oude record stond op bijna 700 kilometer, maar is nu verbroken met bijna 70 kilometer meer, meldt Omroep Zeeland. Het record werd verbroken bij de Brouwersdam. Er werd ook geld mee ingezameld voor het goede doel. Het weer nog van Weer Online. Morgenochtend vrij zonnig, later buien in het oosten bij een graad of 17. Aan het eind van de middag morgen trekt een regengebied weer over uit het westen. Tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Oh, well, everybody.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op meerdere plaatsen in Noord-Ierland zijn weer gewelddadige rellen uitgebroken. Onder meer bij een hotel voor migranten. De politie probeert dat te beschermen. Een man uit Soedan viel maandag iemand aan met een mes. Het slachtoffer is een oog kwijt. Premier Starmer zei dat het leek op een poging tot onthoofding. In een debat over Israël heeft de VVD zich toch uitgesproken tegen nieuwe Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Door die nieuwe dorpen wordt meer land afgepakt van de Palestijnen en het is tegen de afspraken. Eerder dit jaar zei de VVD alleen dat ze bezorgd was, maar wilde het niet veroordelen. Vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten hebben een lager risico op borstkanker, blijkt uit Frans onderzoek. Een mogelijke verklaring kan zijn dat in biologische producten minder bestrijdingsmiddelen zitten. Deskundigen vinden wel dat meer onderzoek nodig is om zeker te weten dat er een verband is. En in de Amerikaanse stad Orlando had een uur geleden een oefenwedstrijd moeten beginnen tussen Engeland en Costa Rica. Maar er viel een enorme stortbui waardoor het veld onder water kwam te staan. Het onweerde ook, waardoor fans een veilige plek moesten zoeken. Rond deze tijd wordt een nieuwe poging gedaan om te voetballen in Florida. Het weer van Weer Online? In Limburg vallen nog pittige buien met hagel en onweer. Op andere plaatsen is het droog. Vannacht kan overal een buitje vallen. Morgen begint vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op meerdere plaatsen in Noord-Ierland zijn weer gewelddadige rellen uitgebroken. Onder meer bij een hotel voor migranten. De politie probeert dat te beschermen. Een man uit Soedan viel maandag iemand aan met een mes. Het slachtoffer is een oog kwijt. Premier Starmer zei dat het leek op een poging tot onthoofding. In een debat over Israël heeft de VVD zich toch uitgesproken tegen nieuwe Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Door die nieuwe dorpen wordt meer land afgepakt van de Palestijnen en het is tegen de afspraken. Eerder dit jaar zei de VVD alleen dat ze bezorgd was, maar wilde het niet veroordelen. Vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten hebben een lager risico op borstkanker, blijkt uit Frans onderzoek. Een mogelijke verklaring kan zijn dat in biologische producten minder bestrijdingsmiddelen zitten. Deskundigen vinden wel dat meer onderzoek nodig is om zeker te weten dat er een verband is. En in de Amerikaanse stad Orlando had een uur geleden een oefenwedstrijd moeten beginnen tussen Engeland en Costa Rica. Maar er viel een enorme stortbui waardoor het veld onder water kwam te staan. Het onweerde ook waardoor fans een veilige plek moesten zoeken. Rond deze tijd wordt een nieuwe poging gedaan om te voetballen in Florida. Het weer van Weer Online? In Limburg vallen nog pittige buien met hagel en onweer. Op andere plaatsen is het droog. Vannacht kan overal een buitje vallen. Morgen begint vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op meerdere plaatsen in Noord-Ierland zijn weer gewelddadige rellen uitgebroken. Onder meer bij een hotel voor migranten. De politie probeert dat te beschermen. Een man uit Soedan viel maandag iemand aan met een mes. Het slachtoffer is een oog kwijt. Premier Starmer zei dat het leek op een poging tot onthoofding. In een debat over Israël heeft de VVD zich toch uitgesproken tegen nieuwe Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Door die nieuwe dorpen wordt meer land afgepakt van de Palestijnen en het is tegen de afspraken. Eerder dit jaar zei de VVD alleen dat ze bezorgd was, maar wilde het niet veroordelen. Vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten hebben een lager risico op borstkanker, blijkt uit Frans onderzoek. Een mogelijke verklaring kan zijn dat in biologische producten minder bestrijdingsmiddelen zitten. Deskundigen vinden wel dat meer onderzoek nodig is om zeker te weten dat er een verband is. En in de Amerikaanse stad Orlando had een uur geleden een oefenwedstrijd moeten beginnen tussen Engeland en Costa Rica. Maar er viel een enorme stortbui waardoor het veld onder water kwam te staan. Het onweerde ook, waardoor fans een veilige plek moesten zoeken. Rond deze tijd wordt een nieuwe poging gedaan om te voetballen in Florida. Het weer van Weer Online? In Limburg vallen nog pittige buien met hagel en onweer. Op andere plaatsen is het droog. Vannacht kan overal een buitje vallen. Morgen begint vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op meerdere plaatsen in Noord-Ierland zijn weer gewelddadige